0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Hou hem vast, Demenstad.
4: Some people say, look,

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De punten waren gisteravond rond 1:00 geteld, nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovision Festival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verschare haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer.

0: Songfestival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De punten waren gisteravond rond 1:00 geteld. Nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Europees

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Israël is tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël achtste, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was heel wat boegeroep in de zaal. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Hoort journaliste Aagje van Tomme.
4: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. BRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
3: De overwinning ging naar Bulgarije gisteren. Onze kandidaat Esila eindigde pas 21ste. Ze kregen wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 7 relschoppers opgepakt na een actie van een Nederlandse YouTuber in een restaurant. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen enkele honderden jongeren op af. Maar er ontstonden rellen en relschoppers gooiden met stepstenen en vuurwerk naar gebouwen en de politie. Er vielen geen gewonden. In Modena in Noord-Italië is het aantal gewonden opgelopen tot 8 nadat een auto daar was ingereden op een groep voetgangers. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat meldt de burgemeester. De bestuurder probeerde te vluchten en had ook een mes bij zich. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Het zou gaan om een dertiger uit Modena zelf met psychische problemen. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de 5e plaats. Regen en kans op stevige buien met onweer straks, maximaal tot 15 graden. Morgen buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het opnieuw droger, zonniger en warmer.
2: Alweer een nieuw uur met de hits die je kent.

0: Dat is zeer fijn, hè, om daar 's ochtends mee te beginnen. Ja, dat is een mooi complimentje. You to me are everything. And the real thing was dat in 1976. Goedemorgen allemaal, welkom. Het is zondag vandaag, de 17e mei. Dat gaat hier nogal vooruit. Zeg, ja, dat gaat hier serieus vooruit.
1: Chris van Lopsal.
0: Voilà, we zijn er weer. En ik heb straks de jazzpolitie met de liefdesliedjes. En deze François Hardy, comment te dire adieu.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Donna was dat, Like a Virgin 1984 en de Jazzpolitie met liefdesliedjes. Ja, liefdesliedjes, die zijn er genoeg, hè. Want ja, als je dan nagaat hoeveel liedjes er gemaakt zijn die over de liefde gaan, en dan kom je aan 60, 70% hoor. When I live-

Het was een hemels gevoel voor Fiction Factory. Ook een van de mooiste slowplaten uit de jaren 80, vind ik persoonlijk. Fiction Factory, It Feels Like Heaven. Fleetwood Mac was er ook bij, You Can Go Your Own Way. Het zijn alleen maar de grootste klassiekers die je hier hoort bij Demerstad. En daar horen ook de Vlaamse classics bij. Ja, zeker als ze van Johan Verminnen komen. Tegen

0: Pishop, Pishop, Pishop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andy Meister.

Ja, dat heeft hij wel eens tegen meer dan één mooie vrouw gezegd, denk ik hoor. Hij was klein van gestalte, echt waar, Billy Ocean. Ik heb hem één keer live zien optreden. En ja, dat kleine artiest, echt waar. Een ja, groot artiest natuurlijk, als hij op het podium stond. Ik bedoel, groot in hits. Maar een kleine gestalte dus, die Billy Ocean, een loverboy. Een hit in 85. Ook Stretch was erbij met Why Did You Do It. En dit zijn die van Starship.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Mamma Lou? Nee, de Humphrey Singers, de Les Humphrey Singers moet je officieel zeggen. Die hadden ook nog een aantal andere hits. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Kansas City. Ja, die zullen we volgende keer eens draaien. En dit was The Promised Land in 1971. We gaan naar het nieuws van 8 uur met The Bee Gees en He's a Liar. Een liegebeest en een jokkebrok was

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel eens werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
3: Er vielen gelukkig geen gewonden. Israël is tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. Na de punten van de vakjury stond Israël 8e, maar het kreeg massaal stemmen van het publiek. Er was ook heel wat boegeroep in de zaal, want ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Journaliste Aagje van Tomme.
5: Iedereen besefte wel dat als Israël had gewonnen, dat de kans bestaat dat het Songfestival volgend jaar niet meer zou kunnen doorgaan, omdat heel veel landen dan zouden afhaken. PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast.
3: De overwinning ging naar Bulgarije gisteren. Onze kandidaat Issila eindigde pas 21ste. Ze kreeg wel 36 punten van de vakjury's, maar 0 publiekstemmen. En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren al duizenden mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten ook meerdere appartementsgebouwen en huizen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingse aanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent klimt naar de 5e plaats. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen

0: Hele goedemorgen, welkom deel 2 van de ochtend hier bij Radio Demerstad. Ja, ja, ja, we zijn er weer aan begonnen, beste vrienden. En het is het tweede uur op zondag. Mag het vooruit gaan? Ja, natuurlijk mag dat hier vooruit gaan. Wat hadden we gedacht?
1: De ochtend met Chris van Opstal.
0: Ja, en met een andere Chris. Het is Chris de Bruyne.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
2: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.

The Three Degrees, Giving Up, Giving In, 1978. En ook Nina Simone gehoord met My Baby Just Cares For Me. Dat is maar goed ook, hè, dat er iemand voor u zorgt. Goed, een beetje Zuiderse klanken moet kunnen zo 's morgens vroeg. Hè, om u ja, toch goed gezind te maken. Ik word altijd goed gezind van Zuiderse plaatjes. Paco en Amor de Mis Amores. Ja,

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ich bin Andy Meister.

Toys, waren dat. En A Lover's Concerto. Ja, ik weet niet hoe lang dat concert geduurd heeft, maar het was wel een hit voor de Toys in 1965. Nu een hele mooie sleuf van Carly Simon. It's hard.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

laagste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D Inhalen.

je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Ja, dat is een beetje moeilijk. Ik weet het. Het is vrij vertaald. Een meisje van alle markten thuis. Het is een fille de tous les pays van Linda de Souza, Portugese zangeres. Die een Franse hit scoorde in 1982. We blijven hem meezingen, hè? Absoluut. Ik heb trouwens nog meer meezingers voor je, hoor. Ja. Blijf gewoon hier bij ons. In Vlaams-Brabant en Limburg, hele stad. Dit is

Stevie Wonder was dat met Uptight in 1966, een hit in mijn geboortejaar. Heel lang geleden is dat. Hey, we gaan naar het nieuws van 9 uur. Je hoort nog eens wat op Dit is Tight Fit.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het centrum van Antwerpen zijn er gisteravond rellen ontstaan na een actie van een Nederlandse YouTuber. Die wilde geld inzamelen voor een kankerpatiënt. Er kwamen zo'n 300 mensen op af en daar waren ook relschoppers bij, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Er werd een eethuis beschadigd en ook de politie werd bekogeld met stenen, met steps en met vuurwerk. De groep die groeide dan aan en we hebben daar wel eens werk gehad. Onze bemiddelingsteams zijn ook ter plaatse geweest en er is een kat-en-muisspel ontstaan met de politie. Achteraf zijn nog 7 personen bestuurlijk gearresteerd.
3: Er vielen geen gewonden. Een domper voor onze landgenote Escilla op het Eurovisie Songfestival. Ze eindigde pas 21ste. Ze kreeg 0 stemmen van het publiek. De vakjuries gaven haar wel 36 punten. De winst ging naar Bulgarije. Opvallend, Israël werd 2e. Het kreeg enorm veel publiekstemmen. Ook dit jaar was de deelname omstreden vanwege het geweld in de Gazastrook. Daarom deden meerdere landen niet mee. Mogelijk ons land volgend jaar ook niet, zegt journaliste Aagje van Tomme.
5: PRT heeft trouwens laten weten dat de kans klein is dat ze volgend jaar een kandidaat stuurt naar het Songfestival als de EBU haar houding niet aanpast. PRT wil dat er een stemming komt onder alle omroepen over de deelname van Israël. En als dat niet gebeurt, dan doet PRT volgend jaar niet mee.
3: En vlak voor de start van dat Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is de politie tussengekomen bij een pro-Palestijns protest. 14 actievoerders werden opgepakt. Het ging om een protestactie die de autoriteiten niet hadden goedgekeurd op voorhand. De actievoerders hadden ook hun gezicht bedekt en dat mocht niet. Enkele uren eerder waren er al 1000 mensen op straat gekomen tegen de Israëlische deelname. Die actie verliep rustig. In de Russische hoofdstad Moskou en op het schiereiland de Krim zijn gisteravond 3 doden en 12 gewonden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten meerdere gebouwen beschadigd. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft gehaald. De Oekraïnse president Zelensky had al met vergeldingsaanvallen gedreigd na een Russische aanval op Kiev eerder deze week. Daarbij vielen 24 doden. En in play-off 1 van ons voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden 3e en AA Gent staat nu 5e. Vanavond belooft het spannend te worden in play-off 1. Dan nemen Club Brugge en Union het tegen elkaar op. Club Brugge is voorlopig leider. Titelverdediger Union volgt op 1 punt. Met na vandaag nog 2 speeldagen te gaan. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: visage met Fate to Grey was dat in 1981. Hey, goedemorgen allemaal, welkom. Deel 3, beste vrienden, is dit van de ochtend hier bij Radio Demerstad. We zijn er graag bij, toch nog, hè? Ja.
1: Chris van Opstal.
0: Met Tom Jones, it's not unusual.
2: It's not

hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Abba, was dat met Honey, Honey, Honey, 1974. En dan zit ik te denken, volgens mij was dat nog net voor de tijd dat er Abba op de hoesje stond. Want ik denk dat bij Honey, Honey de volledige namen nog op de hoes stonden. Ja, ik zou het eens moeten nakijken. See?

Uit de grote Jackson-familie, Jermaine Jackson. She's got the sweetest. Daarvoor Brian Hyland, die al zin had om zijn meisje haar bikini laten aan te trekken. Misschien is het daar toch nog een beetje fris voor. Dit zijn de Darts. It is the boy from New York City.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com. Your car care shop.

radio's werd destijds ook wel eens aan en af gekondigd als Bart Peters en de radio's Dreaming Wild, een hitje in 91. Daarvoor hadden we ELO, The Electric Light Orchestra met Can't Get It Out of My Head. Plaat die een beetje Beatles-achtig klonk, vond ik eerlijk gezegd. En dit zijn de dames van Frizzle Sizzle, deelname Eurosong voor Nederland in 86.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Allemaal spannend, hè, toen. Ja, Frank Sinatra, Strangers in the Night. En daarmee, beste vrienden, zitten wij er doorheen. Hey, dit was hem, de ochtend voor vandaag, zondag 17 mei. Zometeen is er Jan de Groot met de nieuwe graffiti. En ik heb nog Dan Hartman met Instant Replay.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Balen zoeken vrijwilligers opnieuw naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar vermoord had. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffer werd gedood. Ook het parket organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. Au-pairs worden nog te vaak uitgebuit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt Robrecht Potuyne van CD&V.
4: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderopas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruins is er al een decreet gestemd dat au-pairbureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden. Maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor werknemersstatuut.
3: En dat moet veranderen, zegt CD&V. Letland heeft zijn inwoners opnieuw gewaarschuwd voor drone-dreiging. Er werden vanochtend gevechtsvliegtuigen ingezet, nadat een mogelijke drone het luchtruim was binnengedrongen. Eerder deze maand waren er ook al 2 verdwaalde Oekraïense drones neergestort, vlak bij de grens met Rusland. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Goedemorgen allemaal, dit is Radio Demmerstad. Het is net 10 uur geweest op deze zondagmorgen. Het is nog altijd weekend en dan zijn de dancehall days ook altijd geopend. Het was ook een hit in 1984 voor Wang Chung.
1: Graffiti, Jan de Groot.
0: Zo, fijn dat je erbij bent allemaal. Graffiti in een samenstelling en redactie van Frits van Berk. En kijk eens aan, we staan helemaal klaar.

0: zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Claude François met Je vais à Rio. Ja, dat moet hij weten, maar ik ken andere bestemmingen en ik ga die graag meegeven. Bestemmingen waar je ook terecht kan vandaag, die ook leuk zijn en vooral veel dichterbij.
1: Graffiti!
0: Zo kan je terecht voor tentoonstellingen met foto's en schilderijen in de dorpskerken van Messelbroek, Testelt, Averbode en Okselaar. Verder zie je daar ook tekeningen en beeldhouwwerk van lokale kunstenaars, ook van Kunstkring de Regenboog en van de fotoclub Scherp Zicht. Dat allemaal in die vier kerken: Messelbroek, Testelt, Averbode en Okselaar.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben een Andymeister.

0: juste avant le mariage.
1: Mooi, hè? En in elk geval heel beleefd gevraagd. Vous permettez, monsieur, dat was Adamo. Je bent vandaag ook weer welkom op de Citadel van Diest voor het Merode Festival. De concerten starten straks om 6:00 en om 8:15. En tussendoor is daar een buffet. Allez.

0: nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: De nummer 1 in Classic Hits. Dreamerstad.

Enola Gay van Orchestral Maneuvers in the Dark. Aan de staatsbaan in Bekkenvoort ben je vandaag welkom voor de Trekkertrek. Ook voor de kinderen is daar animatie met Kabouter Kwebbel en Boomba. De inkom bedraagt €6.

Dat was Jackie Wilson. Ik zat zo net te denken, deze plaat zou ook een boodschap kunnen zijn voor mensen die in hun eigen leven de lat soms een beetje te hoog leggen. Dat hoeft niet hoor, leg ze gerust een beetje lager en dan kan je rustig aan altijd omhoog. Higher and higher. Hit uit 1967 was dat. Het wordt zometeen 11 uur, een update van het nieuws komt eraan. Daarna zijn we er weer. Nu nog...

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Brasschaat is nog steeds in levensgevaar. Dat bevestigt het parquet. In de auto zaten nog 4 andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Een inzittende van 14 is er nog steeds erg aan toe. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parquet onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. Au pairs worden nog te vaak uitgebuit. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Bij een inspectie is er in 4 op de 10 gevallen een vorm van misbruik aanwezig, zegt Robrecht Potuyne van CD&V.
4: Het gaat om jonge mensen die hier komen als kinderopas, die te veel uren moeten doen, te slecht betaald worden. Dit zijn kwetsbare mensen en die verdienen bescherming. Onder minister Bruins is er al een decreet gestemd dat au pair-bureaus mogelijk maakt die als werkgever kunnen optreden. Maar op federaal niveau loopt het nu volgens minister Demir vast op de onderhandelingen voor werknemersstatuut.
3: En dat moet veranderen voor de partij. En Antwerpen heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerpen met 3-0. Het was al de 3e nederlaag op rij. Nu nog lichte regen, straks kans op stevige buien met onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Zet je

0: Een nieuwe lente, een nieuwe kleur. VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

0: Dat was Boniem.
1: Jan de Groot.
0: Op het Kerkplein in Zelem is er vandaag een oldtimer treffen met rondritten voor auto's, moto's, brommers en tractoren. En straks om 3 uur is er ook een optreden van een rockabilly groep. En tot 5:30 houdt de Toscanza Hoeve in Langdorp een open deurdag. Je krijgt daar informatie over de werking en ook over honden- en kattenverzorging. En om het extra leuk te maken zijn daar ook een aantal zoektochten voorzien.
1: Graffiti!
0: Et maintenant, Gilbert Bicot.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dat was Wem en Club Tropicana, hit uit 1983.
1: Graffiti! Van 10 tot 12, met Jan de Groot.
0: En straks om 3 uur houdt het koor Docibelt een open repetitie in de Sint-Pieterskerk in Testelt. Dat wil zeggen dat iedereen daar mag komen luisteren.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaart in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaart van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
3: In Vlaams-Brabant en Limburg.
4: Radio Demerstad.

Ja, noem het maar gerust puur ook. Deze Sweet Soul Music, dat was Arthur Conley. Straks om 5 uur is de Vlaamse blueslegende Big Bill te gast in de loods in Aarschot. De toegang is er gratis, maar een vrije gift is welkom. Graffiti! En de Roubaix, die komen eraan. I can do it! Yeah.

wat een verhaal. Deze Sylvia's Mother hit uit 1972 was dat van Dr. Hook. En daarmee is het bijna 12 uur gaan worden. Ja, we gaan deze graffiti moeten afsluiten. Zometeen na 12 uur is er Tommy de Graven. Blijf dus zeker luisteren naar Radio Demerstad. We gaan Frits van Perk nog even bedanken voor de samenstelling en de redactie. En hij heeft ook alles keurig verzameld in de rubriek Agenda op onze website radiodemerstad.be. Daar kan je het allemaal nog eens nalezen. Voilà, daarmee ben ik helemaal uitgepraat. Sade komt er nog aan en ik wens je nog een fijne zondag.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V's Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 jaar neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
4: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
3: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. De bestuurder van 17 die vrijdagnacht tegen een boom botste in Braschaat is nog steeds in levensgevaar. Ook een inzittende van 14 is nog in kritieke toestand. Dat bevestigt het parket. In de auto zaten nog 3 andere minderjarigen. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Hij had geen rijbewijs en ook geen toestemming om met de auto te rijden. Het parket onderzoekt nog of de jongen onder invloed was van alcohol of drugs en of de inzittenden een gordel droegen. In Balen zoeken vrijwilligers opnieuw naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw was 26 toen ze 16 jaar geleden verdween. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt. Er werden 3 verdachten opgepakt, onder wie haar toenmalige partner. Een andere verdachte gaf toe dat hij haar heeft gedood. De man werd eerder al veroordeeld voor moord. Vrijwilligers gaan nu zoeken in het bos waar zijn vorige slachtoffer werd gedood. Ook het parket organiseerde eerder al verschillende zoekacties zonder resultaat. In Rusland zijn nu al 4 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen. Er vielen ook 12 gewonden en verschillende gebouwen raakten beschadigd. Oekraïne viseerde onder meer de hoofdstad Moskou. Volgens Rusland vuurde Oekraïne bijna 600 drones af. De meeste werden onderschept. Rusland vuurde dan zelf weer bijna 300 drones af op Oekraïne. Het is niet duidelijk of er daar schade en slachtoffers zijn. Antwerp heeft zijn coach Jozef Oosting ontslagen. Dat bevestigt de voetbalclub zelf. Het ontslag komt er na tegenvallende resultaten. Fans riepen afgelopen vrijdag om zijn ontslag tijdens de match tegen OH Leuven. Die verloor Antwerpen met 3-0. Het was al de 3e nederlaag op rij. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: In de tijd.
1: Goedemiddag en welkom bij Dijmerstad. Wow! Dit is de 12-2-show op zondagmiddag. Ja, ik ga weer keihard voor de beste classics tussen dit en 2 uur. En ik wil vooral ook Jan de Groot danken voor Graffiti tussen 10 en 12 uur. Welkom bij Radio Dijmerstad.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
0: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
0: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: is niet alleen bij You Sexy Thing of Everyone's a Winner gebleven, maar ook dit is leuk uit 77. So You Win Again van Hot Chocolate in de 12-2 show op zondagmiddag. De grootste classics en een heerlijk middagmaal. Ja, wat moet een mens nog meer? Ik heb straks nog werk van onder andere Gerard Joling en No More Boleros. Maar eerst naar Vlaanderen terug voor een geweldige classic van John Terra.
1: Ik

0: Ik zou mij er eerlijk gezegd niet meer durven aanwagen. Maar die van de Dolly Dots daarentegen dus wel. Al was het ook wel al een tijdje geleden hoor. 1979. Dat was de roller skating op Deimerstad. Vandaag om 17 uur is de Vlaamse blueslegende Big Bill te gast in de loods in Aarschot. En de toegang daarvoor is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.
1: En? Hoe zit het met het weer?
0: Wisselvallig en vrij koel, met kans op lichte regen of buien gedurende de hele dag. De temperaturen bereiken vandaag een maximum van 14 tot 15 graden, terwijl het vannacht afkoelt tot een graad of 8. En er waait een matige wind uit het zuidwesten.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister.

Ook Gigi Anderson is een van de classics vandaag in de 12-2-show African Baby. Al sedert 9 uur vanochtend op het kerkplein in Zelhem is er een oldtimer treffen en dat gaat gepaard met rondritten voor auto's, moto's, brommers en tractoren. En om 15 uur treedt daar ook een rockabilly groep op en de toegang

0: Resultaat, Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

0: Vandenrode, Wet in de Namiddag, Kleuterdisco, Kinderfuif, Smiles and Beats. En vanaf 21 uur, 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

stel me dan soms de vraag, ben jij ook zo'n superfreak? Al moet dat dan niet meteen in muziek zijn, maar misschien in iets anders. Ja, laat het maar eens weten. Je maakt ons benieuwd, moet ik zeggen. Rick James nog eens en de superfreak uit 1981 op Radio Demerstad. In de 12-2-show op zondagmiddag. Van harte welkom. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

Even tot rust komen met Chicago, If You Leave Me Now. En de frontman Peter Cetera natuurlijk. En wat zou die Peter Cetera dan gemeen kunnen hebben met Terence Stamp Derby? Wel, in de jaren 80 werden die vaak met elkaar vergeleken omwille van de krachtige, herkenbare vocale stijl en de volwassen poprock met soul-invloeden. Ja, dat dus.

0: Wishing Well van Terence Trent D'Urby van het debuutalbum met de geweldige titel Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Urby. Wat een titel.
1: De 12-2-show.
2: Op Demerstad met Tommy de Graven.
1: Altijd classics.
0: Gaat u mee naar het volgende uur zometeen? Dan geniet u van heel veel classics. En ik heb nu nog Bad Company en Feel Like Making Love.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Je hoort de Grande.
4: Het feit dat die groep zo groot is, betekent ook dat die heel belangrijk op de woningmarkt zijn. Waarbij dat we steeds meer alleenstaanden hebben. Vandaag is dat al 37% van de huishoudens. Dat wordt een steeds grotere en een belangrijke groep die ook financieel een stuk kwetsbaarder is op de woningmarkt. Dus ze hebben vandaag al veel aandacht, maar dat zal in de toekomst enkel nog meer moeten zijn.
3: Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Het ging vorig jaar om meer dan 180.000 mensen die zich hebben geregistreerd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe, zegt Schrijvers.
5: En dat moet ons toch ook wel zorgen baren. Want het moet natuurlijk voor hen ook haalbaar blijven. Zij zijn natuurlijk onmisbaar in ons zorgsysteem. Dat staat of valt met die duizenden mantelzorgers. Dus ook hen op een goede manier ondersteunen, versterken. Zorgen dat ze op tijd ook ontlast kunnen worden van die zorg.
3: CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en al 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
6: En wat nu?

0: Talk Talk, goedemiddag en welkom in uur 2 van deze 12-2-show. Ik heb Nana Mouskouri zometeen, Axel Red, ook nog Jerry Jackson, Peter Allen, de Harry's. Ja, ik noem er maar een paar, maar het uur zit weer lekker vol classics bij Demerstad.
1: De 12-2-show! Wow!
2: Tony de Graven!
0: Dit is Ferrari.

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort.

0: maakt het zoals het hoort.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

We mogen er fier op zijn. Axel Red, Sensualité uit 93. Tot en met 11 juni loopt in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Kerk in Sint-Truiden de tentoonstelling Textiel met een ziel. En daarin worden voor het eerst sinds decennia middeleeuwse textielschatten uit de Trudo-abdij getoond. Opvallend is ook dat ze gecombineerd worden met creaties van modeontwerper Dries van Noten. De toegang is gratis.

0: Harry's en het verhaal van het Eurovisie Songfestival destijds. Ja, dat ken je ondertussen wel. Digi Lo Digi Le.
1: De 12-2 Show.
2: De 12-2 Show.
3: Aan tafel.
0: Je moet aan de Staatsbaan in Bekkevoort zijn vandaag, want daar ben je welkom voor de Trekker Trek. Ook voor kinderen is er animatie met Kabouter Kwebbel en Boomba. En de toegang bedraagt 6 euro.
4: Een coole

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Kraftwerk, een van die gezellige platen op zondagmiddag, The Model. Tot 17 uur houdt de Toscanza-groeve in Langdorp vandaag een open deurdag. Je krijgt info over de werking en over de verzorging van honden en katten. Met zoektochten groeit het zelfs uit tot een leuke gezinsuitstap. De toegang is gratis en ook sociale honden zijn er welkom. En morgen maandag 18 mei wordt er in de proeverij in Heel een infoavond georganiseerd over de menopauze. Daarbij ligt de focus op je werkplaats. Vooraf inschrijven doe je het beste via vorming.antwerpen@devormers.be.

Het gaat over dromen, vrijheid en een betere wereld. Heel typisch voor de positieve kosmische stijl van Earth, Wind and Fire. Dat was Fantasy nog eens in de 12-2-show. Fijne classic uit 1978. Goedemiddag en welkom. Radio Demerstad op FM in Diest, ook in Scherpenheuvel en Herk de Stad. Op DAB Plus in Brussel en Leuven. En wereldwijd op radiodemerstad.be. En natuurlijk ook via de app van Radio Demerstad.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen, €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
7: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

De jaren 60 zijn nooit ver af bij Radio Deimerstad. Dit kwam uit 66, The Trucks. Het nummer verscheen als single en werd een van de bekendste songs, naast natuurlijk Wild Thing. Het heeft de typische rauwe, eenvoudige, maar onweerstaanbare 60s beatpop-stijl. En dat is een beetje waar The Trucks herkenbaarheid mee creëerde. I gave

pure Belgische pop uit 1990, Hard Times van de Skeps. Zometeen tussen naald en digitaal met Tony Verhagen op Radio Demerstad. Fijne zondagmiddag iedereen. Geniet van de classics, hou hem hier bij Radio Demerstad. En volgende week zondag maken wij opnieuw een afspraak vanaf 12 uur. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet hun eigen kinderen. Je hoort N-VA-kamerlid Sophie de Wit die het wetsvoorstel indiende.
4: Want nu kan een rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van één minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feit ten aanzien van minderjarigen, die is dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen, die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
3: De zoekactie langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk in de Kempen gisteren heeft niks opgeleverd. Dat meldt het parket. Zo'n 130 speurders zochten er naar een man van 56. Die verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Het is niet duidelijk of het om kwaad opzet gaat. Het onderzoek loopt verder. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af door de ebola-uitbraak in Congo. Er is sprake van 8 bevestigde besmettingen. In buurland Oeganda al zeker 2. Maar wellicht liggen die aantallen nog veel hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. De noodtoestand dient vooral om andere landen in de regio te waarschuwen. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Maar tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Hij vraagt duidelijk om klare taal. Het was Eddy Grant en Gimme Hope Joanna. Een onklare taal gisteravond bij het Eurovisie Songfestival. En mochten de punten altijd zo groot zijn als de steun die België geeft aan vreemde landen, waren we altijd eerste en vooral ook nog eens een rijk land. 0 punten van de kijkers, maar de vakjury van één land gaf Isila gisteren 12 points. En dat was namelijk Italië. Ik wens je een zeer fijne middag toe.

0: lekkerste ijs ambachtelijk bereid vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
5: Actie geldig tot eind mei.
4: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

De zomerse klankjes met Shake en Two Session 10 met Radio Demerstad. En vanmiddag om 17 uur is de Vlaamse blueslegende Big Bill, die je nog kent van Ineme Hesp en Ineme Kees, de gast in de loods in Aarschot. Gratis toegang, maar een vrije gift is altijd welkom.

0: Just Like Belgium van Elton John. En is die ooit al in België geweest? Natuurlijk. Het trad er in de loop der jaren tientallen keren op. Zijn allereerste Belgische concert vond plaats op 11 juli 1970 in het casino van Knokke. En sindsdien was hij dus een frequente gast in ons land met legendarische optredens in onder meer Vorst Nationaal, Paleis 12. En zijn laatste concert op Belgische bodem speelde zich af in mei 2019 in het Antwerpse Sportpaleis als onderdeel van zijn afscheidstournee.
1: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
0: Morgenochtend is het nog regenachtig in het oosten en zuidoosten, maar grotendeels droog met soms opklaringen elders. In de loop van de dag wordt het dus overal wisselvallig met wolken, opklaringen en opnieuw buien vanaf het westen. Enkele donderslagen zijn eveneens mogelijk. De maxima die schommelen tussen 11 en 16 graden bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. En deze namiddag en vanavond krijgen we opnieuw regen en buien vanaf het westen. Die krijgen we dus te verwerken. De buien zijn mogelijk onweerachtig. De kans en opklaringen blijft beperkt. We halen maximaal rond 10 graden in de Hoge Ardennen, 13 tot 16 in Laag- en Midden-België. De wind is zwak tot meestal matig uit zuid-zuidwest en draait naar het westen aan zee en in het westen van het land. Aan zee wordt het dan nog eens vrij krachtig. Vannacht dan wordt het snel droog vanaf het westen en later ook nog in het centrum. In het oosten blijft het een lange tijd regenachtig met aanvankelijk nog kans op onweerachtige buien. Het blijft dus vrij bewolkt met in de Ardennen soms lage wolken. De minima vannacht die schommelen tussen 6 en 10 graden en dat bij een meestal zwakke zuidwestenwind. Aan zee blijft hij matig waaien.
1: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
0: Vanaf donderdag ontwikkelt er zich een hoge drukgebied boven West-Europa en krijgen we dus een lang verwachte weersverbetering. Esther.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Genesis en Jesus, he knows me. Maar volgens de christelijke leer en de evangelie had Jezus geen kinderen en was hij niet getrouwd. Zijn leven en missie stonden in het teken van religieuze roeping. Zoals wij elke middag een roeping hebben tussen 2 en 4 voor tussen naald en digitaal. We gaan even richting Melles en dat zou ergens in Polen moeten liggen. Dit is uit de jaren 80, het groepje The Jam.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

Fairground Attraction met Perfect is een Schotse band. Dat nummer is een pop-rockabilly-stijl, bleek een waar succes te zijn en stond binnen de kortste keren in de hoogste regionen van de hitlijsten. Was zelfs 2 weken nummer 1 in de UK Single Charts. Dit was deel 1 van Tussen Naalden Digitaal. Zometeen na het nieuws van 3 uur zijn we er weer met koffiehits en nog een lijstje van de jaren.

0: van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen. Ook niet van hun eigen kinderen. Je hoort N-VA-Kamerlid Sophie de Wit die het wetsvoorstel indiende.
1: Nu kan een rechter wel een contactverbod of een omgangsverbod opleggen, maar dat gaat dan specifiek ten opzichte van één minderjarige. Maar goed, een dader die veroordeeld wordt wegens kindermishandeling of feiten aan zijn minderjarige, die heeft dan nog altijd wel vrij spel naar andere kinderen toe, andere minderjarigen, die kan zich in de buurt ophouden van scholen. Het lijkt ons beter om alle minderjarigen te kunnen beschermen.
0: In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer. Hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel nadat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Daarbij is brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is niet duidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima tot 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Tegen het einde van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

Niet iedereen schreeuwt het meteen van de daken dat hij verliefd is. Iedereen beleeft het op zijn manier. En ook Phil Collins en Philip Bailey deden dat in 85 met The Easy Lover. Een hele fijne middag. Welkom hier op deze zondag de 17e mei 2026 met Radio Demerstad. Deel 2 van Tussennaald en Digitaal. En zometeen om 20 over 3 ga ik weer de koffiepauze houden. En wie ga ik daarvoor uitnodigen? Onder meer Sam Cooke, Les Humphrey Singers en Madonna. En voor de rest heb ik ook nog een lijstje van de jarigen. Wil jij iemand aanmelden? Dan kan je dat doen op info@radiodemerstad.be. En er hangt nog veel meer liefde in de lucht, hoor. Luister maar met deze hit van de jaren 70. Hier is Donna Summer en haar I Feel Love.

0: eindelijk. De droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves.
2: Gangnam Style.
1: Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue!
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

tot werden er weer tranen met tuiten gehuild in deze teardrops van Womack en Womack. Het Songfestival vond dit jaar plaats in Wenen. Dat was al voor de derde keer in de geschiedenis. Ook in 1967 was dat het geval. En toen was Louis Neefs onze vertegenwoordiger met Oho, ik heb zorgen. 2 jaar later mocht hij nog eens de eer van ons land gaan verdedigen, ditmaal in Madrid. Hij eindigde trouwens beide keren als 7e. Dit was zijn Songfestival nummer daar in Madrid in 1969.

Op zoek naar de liefde is het Love You're After van Rose Royce. Ik heb uitstekend nieuws voor de tuinliefhebbers en de mensen met groene vingers. Het wordt een goed jaar voor de rozen als we Elvis Costello mogen geloven.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De redactie van Dag Allemaal krijgt er het water van in de mond, geloof ik, van al die schandalen die aan bod kwamen in Shame and Scandal in the Family van Shaun Elliott. Blijf zeker nog even hangen bij ons, want ik heb iets heel leuks klaar liggen van Jackson Browne. Hier is hij met Stay.

Een klassieker die je regelmatig hoort voorbij komen hier bij Radio Demerstad. Free and All Right Now. Vandaag is het de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel van de internationale lijst van ziekten. De International Classification of Diseases heet dat. Tot dan toe stond homoseksualiteit op die lijst als een psychische aandoening te boek. We geven meekleur aan deze 17 mei nu met muziek van de Purperen Hoogheid. Dit is Prince met 1999.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

Ja, ze hadden helemaal gelijk. Het was Some Kind of Wonderful, deze Grand Funk Railroad. Gisteravond mochten ze nog de punten van België voorlezen op het Eurovisie Songfestival. En vandaag gaan we hier nog eens luisteren naar het nummer waarmee ze voor ons land 40 jaar geleden al het festival won. Sandra Kim en J'aime la vie.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
4: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
3: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Brasschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daarvoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, vechten nog voor hun leven. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Daar is hij herkenbaar op te zien. Christophe Aerts van het parket.
5: We zien op de beelden dat het lijkt alsof hij eerst ergens anders wilde afstappen. Dat hij dan van gedachte is veranderd omdat hij Sophie heeft gezien. Dat de reden is waarom hij haar gevolgd is naar deze halte. En dat hij haar dan achterna heeft gezeten en dan uiteindelijk ook heeft toegeslagen.
3: Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zitten enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand van hen symptomen. Na aankomst zal het volledige schip dan grondig worden gereinigd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt nog onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Ansana.
6: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerst dit jaar dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
3: In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Wederom, van harte welkom in Zwartwerk. 17 mei vandaag, een zondag waar de zon het wat laat afweten. Reden te meer om het gezellig te maken met de muziek van Demerstad op de achtergrond. Je hoorde net The Traveling Wilburys met Handle Me With Care.
1: Guido Zwart. Zwartwerk.
0: Ja, dat gaan we zeker doen, beloofd. Dit is Andrew Gold en hij heeft het over een lonely boy.
1: Guido

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.

Te veel is te veel. Er is momenteel een overaanbod aan documentaires en tv-series over het leven van de King of Pop, Michael Jackson. En alsof dat nog niet voldoende is, kan je ook nog naar de biopic Michael. Die film loopt momenteel volop in de meeste bioscopen. Van zijn muziek krijgen we niet snel genoeg. We gaan daarom nog eens naar hem luisteren. Michael Jackson is dit met Remember the Time.

The Beat Goes On van Sonny and Cher, uit de tijd dat het budget voor plastische chirurgie voor de laatstgenoemde nog moest verdiend worden. Ja, laten werken aan je lichaam. Vele vrouwen zouden het wel willen, maar meestal is het beter van

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Even ver weg op reis naar Sacramento en dat deden we met The Middle of the Road.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Vrijdag 22 mei om 20 uur presenteert Karel Bertelen op het Sint-Jansplein te aanverboden de Singsen Quiz voor ploegen tot 5 personen. En zaterdag 23 mei om 20 uur treden Loud Love, Rich Widows en The Persecutors op in Jeugdhuis Stijl in

recht uit de versafdeling, weliswaar die van 1985, dus niet zo heel fresh meer. Cool and the Gang op Demerstad. Tot groot jolijt van de fans brengen de Rolling Stones op 10 juli een nieuw album uit. Het zal Foreign Tongues heten. Het wordt het 25e album van Mick Jagger en Cornuiten. Wij grijpen hier nog eens terug naar een van hun meest iconische nummers.

Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan.

De jaren 80, we weten het allemaal, waren heel kleurrijk, maar er zat ook een beetje een tintje ros in dankzij Simply Red met de roodharige Mick Hucknall, Holding Back the Years uit 1986. En ben jij al aan je avondeten bezig, dan wens ik je smakelijk eten. Wij zorgen graag voor de suiker bij de koffie met Sugero. Well,

Sugero. Een echte polyglot was het, want hij zong in het Spaans, het Italiaans en het Engels allemaal door elkaar. Zwartwerk is er volgende week weer op zaterdag en zondag tussen 4 en 6. Bedankt om te luisteren en ik wens je nog een hele fijne zondagavond.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van 17 van het ongeval in Brasschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken.
4: Wanneer dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een beter alternatief komen, dat dus de koopkracht van mensen beter beschermt, de competitiviteit van onze bedrijven verbetert en tegelijkertijd waarvan het planbureau zegt dit plan gaat minstens even goed doen als het voorstel van de centenindex, ja, waarom zou je dan koppig blijven?
3: Premier Bart De Wever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het einde van de wedstrijd. Speler Enrique Lanzana.
5: Het was een heel belangrijk doelpunt nog om de gelijkmaker te maken. Maar ik denk dat je hem eigenlijk in de eerste helft al moet afmaken. Maar dat gebeurt niet. En dat is niet voor het eerste dit jaar.

0: Dat we dan gewoon een lastige tweede helft krijgen.
1: In de stand blijft Anderlecht vierde. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat de topper Club Brugge Union op het programma. Oud-clubspeler Jelle Vossen blikt vooruit.
2: Nou, ik denk dat Club Brugge toch wel licht favoriet is vanavond. Gezien de flow waar ze in zitten. Het vormpeil dat ze behalen de laatste weken. Plus het thuisvoordeel dat ook wel een enorme rol zal spelen vanavond, denk ik.
1: De wedstrijd begint over een half uur. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. In de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.

0: Een nummer uit de 60s van The Amen Corner en The American Breed. Dit was de discoversie Bambi and Shape Me van Gila. En daarmee begonnen we op deze zondagavond, 17 mei 2026. Het verlengde hemelvaartweekend zit er bijna op. We kennen de winnaar van het Songfestival uit Bulgarije. Gaan we misschien straks ook weten wie er richting de titel gaat in de Jupiler Pro League. Om 6:30 begint Club Brugge Union. En Lommel, ja, misschien gaat het wel promoveren naar die Jupiler Pro League. Het won de heenmatch van de degradatiefinale met de Dender 3-2. Volgend weekend is er wel nog de terugwedstrijd. Welkom bij Demerstad.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenborenstraat 30, Alke.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
6: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
7: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
6: Kies voor tunnelservice van

Zandvoort, Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19. Tunnelserres.be. Zandvoort, maakt het zoals het hoort. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag

0: Een nummer van de Youth Corporation, gecoverd in de 80s door Forrest. Dat was Rock the Boat. Afgelopen donderdag hebben we het er al over gehad. Over het winnen en het promoveren van voetbalclub Averbode Testelt Okselaar naar de nationale reeksen, naar derde amateurklasse. Want ze wonnen de beslissende wedstrijd van de eindronde tegen Aalter met de 1-0. We gaan toch eens er nog even dieper op in met de voorzitter. Dat is Nico van Buitenen. Nico, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Had jij dat verwacht, dat de fusieploeg nog via die eindronde zou promoveren?
1: Oh, zo'n moeilijke vraag, Willem. We wisten dat we een degelijk elftal hadden, een voetballend elftal van het begin van het seizoen. We zijn vrij moeizaam en traag gestart met heel veel gelijke spelen. Mm-hmm. We stonden pas tiende met kerstmis.
0: Ja.
1: Maar we toch wel de koppen bij elkaar gezeten, proberen toch door die eindronde te focussen. Wat ons goed gelukt is, we hebben maar één keer verloren op Wolverhampton.
0: Ja.
1: En ja, dan uiteindelijk doe je de eindronde gewoon een speciale beleving. Je speelt tegen ploegen van de andere provincies. Hè.
0: Ja.
1: Twee keer tegen ploegen van Oost-Vlaanderen gespeeld, tegen van de Limburg. Oh, ja, we doen het fantastisch in de eerste twee wedstrijden. De laatste wedstrijd was een beetje meer stress, moeilijker, maar wel verdiend gewonnen. Ah, ik was er altijd in mijn hoofd bij. Als het niet lukt, inderdaad, hebben we er alles aan gedaan. Nu is het wel gelukt, ja. En ik ben wel heel blij natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wat betekent dit nu? Want naar het nationale voetbal, dat is toch weer wat anders dan op provinciaal niveau, hè?
1: Dat is ook moeilijk te zeggen. Op de tijd van Everbus Sport inderdaad, 14, 15 jaar geleden in Nationaal, is ook twee seizoenen gebeurd, denk ik.
0: Ja.
1: Goh, ik ben nu even aan het kijken. Ik zou graag tegen de Zotte van Geel spelen en tegen Turnhout en dergelijke, in plaats van naar Wolverhampton en Merchten te rijden of naar Maas en Zeele Opwijk. Dus in wezen zijn de verplaatsingen, denk ik, voor ons misschien wel iets korter.
0: Ja.
1: Het is iets meer lokaal. Wat is de impact, Willem, kan ik moeilijk zeggen. We proberen structureel na te denken. Welke dingen moeten we anders doen voor nationaal voetbal? Gaat er meer volk komen kijken? Kunnen we meer sponsors aantrekken? Zijn we kwalitatief in orde om dat te doen? Het zijn allemaal vragen die nu op ons afkomen, die we proberen rustig te beantwoorden.
0: Ja, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel tijd voor. Hè? Want een goede twee maanden en dan staat het nieuwe seizoen al voor de deur. Hè?
1: Ja, klopt, want we moeten nu Beker van België spelen, omdat we de finale van Beker van Brabant gewonnen hebben. Dan is het dan voor de eerste keer de Beker van Vlaanderen in plaats van de Beker van Brabant, wat ik tegen reeksgenoten van eerste, tweede en derde amateur speelt.
0: Ja.
1: Dus er is heel veel werk aan de winkel, maar daar maak ik me niet zoveel zorgen over.
0: Nee.
1: Het zijn reeds alleen maar luxe problemen.
0: Ja, het komt wel goed. Gaat er sportief gezien dan moeten versterkt worden als je niet opnieuw wil dalen?
1: Ook een moeilijke vraag. Ik denk dat we vandaag een sterk kwalitatief elftal hebben. We hebben wel een hele kleine kern. We hebben ook weinig blessures gehad dit jaar. Dat is een van de voordelen. We hadden al, denk ik, een aantal heel sterke transfers gedaan om volgend jaar terug te proberen top 5 te spelen in B1, wat onze doelstelling was. Of er nog iets gaat bijkomen. Ik heb deze week donderdag vergadering met, laten we zeggen, sportieve staf om het nog te evalueren. Maar we gaan zeker geen gekke dingen doen. We gaan zeker niet van alles bijkopen. Inderdaad, links en rechts, want financieel gezond blijven blijft de eerste prioriteit.
0: Ja, uiteraard. En sportief gezien, wat beoog je in derde amateur?
1: Moeten op de grond blijven, zeker minimaal het behoud. En we kijken wel wat dat er volgt.
0: Ja, en al wat meer is, dat is een surplus.
1: Klopt. Het behoud is primordiaal. En mocht dat niet lukken, inderdaad, we zijn misschien te zwak voor nationale reeksen. Dat kijken we wel. Hè.
0: Ja, uiteraard. Oké. Goed, dan zien we wel hoe het loopt. Maar er staan inderdaad wel hele mooie dingen op jullie af te komen. Goed, dank je voor het gesprekje, Nico. En heel veel succes in het nationale voetbal.
1: Bedankt, Willem.
0: Goedenavond.
1: Dag.
0: Dat was Nico van Buitenen, de voorzitter van Averbode Testelt Okselaar, naar het nationale voetbal. En we zijn dus benieuwd wat het wordt in die derde amateurklasse. En zoals je hoorde, ook Beker van België en dergelijke meer gaat gespeeld worden. Dat zijn dus mooie dingen om naar uit te kijken voor de fusieclub. En nu weer naar de muziek. The Brothers Johnson en één van de broers, gitarist George Johnson, die wordt vandaag 73. Dit is nog eens Stump.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister.

0: Een romantische classic van de Amerikaanse band Styx. Dat was Babe uit 1980. We gaan het ook nog hebben over tafeltennis. Afgelopen donderdag heeft PB Diest de beker van België gewonnen door Castellin Waze te kloppen met 1-4. En daarmee is het seizoen helemaal afgerond. Nog even een afsluitend gesprekje met de voorzitter Mark Janssens. Mark, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Ja, blij met de beker?
1: Absoluut, ja. Als we bij een trofee niet tevreden zouden zijn, dat zou erg zijn. Hè. Maar, ja, het was beker van België, dus het hoofddoel dit seizoen was uiteraard kampioenschap. Ja, en die beker hebben we op een haar na gemist, dat weten we. Mm-hmm. Dus als je me de volgende vraag gaat stellen, is het seizoen geslaagd? Dan moet ik zeggen, eigenlijk niet, want ja, we waren voor de hoofdvogel gegaan en ja, die is ons ontglipt. Dus ik ga niet zeggen dat de beker van België een troostprijs is. Het is een tweede prijs, maar hoe toch belangrijk voor onze club dat we toch iets hebben. Hè? Ja, er zijn maar twee prijzen in te verdienen bij de federatie. Ja. De beker van België kampioenschap, dus we hebben één van de twee. Dus een ramp is het niet, maar ja, we hadden op meer gerekend.
0: Ja, die titel, ja, dat je die gemist hebt door Soka Hoboken niet kunnen te kloppen in de terugmatch. Ja, ligt dat toch nog een beetje op de maag dan?
1: Ja, ja, zeker. Dat heeft meegespeeld. En we zijn ook met die bekerfinale, die is dan een week later. En iedereen verwacht dan, ja, dat moet probleemloos binnengehaald worden tegen weliswaar de derde uit de rangschikking. Ja, want die hebben de finale gespeeld, Castellin Waze, ploeg uit Charleroi. Dus op zich niet zo evident. Maar ja, we hebben een sterker ploeg, dus iedereen ging ervan uit van we gaan dat wel binnenhalen. Maar je moet nog altijd doen.
0: Ja.
1: En het is nu een 4-0 overwinning geworden. Dus moet ik wel zeggen dat er twee matchen heel spannend waren. Dus die hadden anders kunnen uitdraaien. Maar een 4-0 overwinning is op zich altijd heel mooi natuurlijk. Ja. Hè? En toch een mooie afsluiter van het seizoen.
0: Ja, oké. Okay. Gaan jullie het dan volgend jaar opnieuw proberen om Soka Hoboken te onttronen?
1: Ja, ja, zeker. Dat is de bedoeling. Ja, met welke formatie, dat gaan we nog zien. Er gaat misschien toch één wijziging komen.
0: Oh ja.
1: Het is nog te vroeg om het daarover te hebben, wie dat of wat dat zal zijn. Maar we weten ook nog niet zeker dat Hoop ook in dezelfde formatie gaat spelen. Dat is ook nog even afwachten. Maar het is in elk geval de bedoeling dat we een competitieve ploeg krijgen voor een nieuwe landstitel te halen. Nou, daar zijn we nu toch wel op uit. Ten meer ook omdat we dit jaar in de zomer, in augustus, bestaan we 50 jaar.
0: Voilà.
1: En we hadden nu gehoopt op een dubbel, hè, zowel beker als competitie. Maar misschien dat we volgend jaar daar nog iets kunnen aan doen. Hè. We zullen zien.
0: Een nieuwe poging ondernemen. Je zegt het 50-jarig bestaan. Komt er wat speciaals?
1: Er komt wat speciaals, maar het heeft enige vertraging. Dus we gaan nog zien op welk moment dat we het doen. Ja, als we de titel hadden binnengehaald, dan hadden we het zeker in augustus, misschien begin september gedaan.
0: Ja.
1: Maar nu gaan we nog even kijken. Het is geschikte moment om dat te organiseren.
0: Ja.
1: We gaan even bekomen van de afgelopen dagen.
0: Van het seizoen. Ja, het waren drukke dagen natuurlijk. Gaat dat dan pas in de loop van het tafeltennisseizoen gebeuren? Of hebben jullie nog niet precies een timing?
1: We gaan er nog over nadenken. Wanneer dat geschikte moment is. Dus we gaan daar nog wel communiceren op het juiste moment.
0: Ja, op het juiste moment. En ook nog niet precies wat jullie gaan doen.
1: Nee, dat blijft een verrassing. We hebben wel iets in gedachten, maar dat is nog even afwachten.
0: Ja. Oké, goed. Oké, dat horen we dan wel ten gepaste tijden. Toch in ieder geval proficiat met de beker. En laat ons hopen dat die titel dat iets is voor volgend seizoen. Dankjewel Mark voor de toelichting en tot volgend tafeltennisseizoen.
1: Absoluut Willem, bedankt u ook.
0: Oké, graag gedaan. Tot later. Ja, dag. Dat was Mark Janssens, de voorzitter van PW Diest. Een bekerwinst hebben ze wel, maar dus geen titel. Nieuwe poging in het volgende seizoen dan maar. Intussen muziek uit de 80's van de Sister Sledge. He's just a runaway.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Ja, voor de buitenactiviteiten zou het toch wat beter weer moeten worden. Midden van de week zou dat het geval kunnen zijn. Dat was Lulu, Take Your Mama for a Ride. Intussen zijn ze eraan begonnen, hè? Club Brugge en Union, de twee titelkandidaten in de Jupiler Pro League. Het is er nog 0-0 na een kwartiertje spelen. Dus we zijn benieuwd of daar gescoord kan worden. En deze madame wordt vandaag 65 jaar. Het werd een nummer 1 hit voor 1 jaar, deze Orinoco Flow.

Dat is nog altijd mooi, hè? En ja, met Orinoco Flow, 65 jaar wordt ze intussen. Terwijl de score in Jan Breidel nog altijd blanco is, gaan wij een klassieker op u loslaten. John Miles, Music Was My First Love. Music.

Ja, dat zijn van die werkstukken die ze niet meer maken. Hè? Music was my first love, it will be my last. Mr. Night of the Proms, John Miles. Zo meteen het nieuws van 7 en daarna zijn we bij jullie terug met nog een uurtje. Tot zo.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdag is buiten levensgevaar. Dat meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude. Dat blijkt uit cijfers van het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. Het ging vorig jaar om 7.873 meldingen. Ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Rob Beenders.
4: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
3: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon, dat meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden gevallen zijn in Libanon. In ons voetbal is de heenwedstrijd gespeeld van de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Lommel haalde het met 3-2 van Dender. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgend weekend gespeeld. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. In de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. Maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.

0: aller tijden, 1989. Zelfs in Amerika werd het een fantastisch dikke hit in de Billboard Hot 100. Net geen nummer 1, maar toch Technotronic met de Pump Up The Jam. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze 17e mei. Ik ben nog een uurtje bij jullie. Hou één oog gericht op de topper Club Brugge Union. En Club is intussen op voorsprong gekomen. Een doelpunt van op 20 meter van kapitein Hans van Aken. Dus na een goed half uur voetballen, Club 1-0 voor tegen Union.
1: Van 6 tot 8.

Ik mis haar zo. Een bewerking van Ik mis hem zo van Anneke Christie. En eigenlijk origineel van de Britse Brotherhood of Man, Oh Boy. Het kan bijzonder snel gaan bij Club Brugge, want intussen heeft Seis de voorsprong verdubbeld. Van Aken en Seis zorgen voor 2-0 voor Club Brugge tegen Union.

0: grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse stokpaal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paalberingen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Pretentieloze disco uit Frankrijk. Otavan, D-I-S-C-O, disco. Er bestond ook een Franstalige en een Engelstalige versie. En die Engelstalige die werd bij ons natuurlijk het vaakst gedraaid. Is Union intussen helemaal uitgeteld? Het zou zomaar eens kunnen, want Hans van Aken heeft zijn tweede...

tweede van de avond gescoord. Het is intussen 3-0 voor Club Brugge in de toegevoegde tijd van de eerste helft tegen Union. Twee keer Van Aken, één keer Joachim Seys. We zijn benieuwd wat Union daar nog kan tegenoverstellen in de tweede helft. Dus 3-0 bijna rust voor Club Brugge tegen Union. En nu naar 30 jaar geleden. In 1996 overleed Johnny Guitar Watson. Hij werd er 61 en hij scoorde één hit bij ons. Dat is deze uit de 70s. It's a real mother for ya.

plaatje van Dave Davies van The Kinks met succes. The Death of a Clown uit 1967. De 3-0 voor Club Brugge is ook de ruststand geworden tegen Union. We zijn benieuwd wat er nog gebeurt in de tweede helft die er binnen enkele minuten aankomt. We hebben intussen het overlijden vernomen van Dennis Locorrière. Dat is een van de frontmannen van de band Dr. Hook. Hij werd er 76 en Dr. Hook scoorde vooral in de 70s natuurlijk heel wat dikke hits. Denk maar aan Sylvia's Mother en ook deze uit 1979, When You're in Love with a Beautiful Woman.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Sign of the Times. Intussen is de tweede helft begonnen in Club Brugge Union. De 3-0 staat nog altijd op het bord, dus club voorlopig nog altijd op rozen. The Queen of Disco, en dan hebben we het over Donna Summer, die overleed 17 mei 2012. Dat is intussen al 14 jaar geleden. Ze was er 63. En we brengen nog even hulde aan Donna Summer met deze Lady of the Night.

0: V&D in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Halen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B. In Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Komen we al een beetje in de stemming van Easy Listening. Zometeen meer rustige muziek na achten bij Michel de Groot. Robbie Valentine and over again uit begin van de jaren 90. Club Brugge op zijn lauweren. Het is nog altijd 3-0. Nog een klein half uurtje moeten ze dat vasthouden. En dan, dan kunnen ze misschien donderdag al kampioen worden op het veld van KV Mechelen. Intussen, de Beach Boys. En ook zij hebben veel plezier.

Muziek uit 1965. Brian Wilson en co. The Beach Boys met de fun. Zo, het zit er alweer op. Morgen om 6 uur zijn we er opnieuw. En we hebben nog een instrumentaaltje van Vangelis. Want de instrumentalist overleed 4 jaar geleden in 2022, werd de 79. Dit is het thema uit de science fiction film Chariots of Fire. Nog een fijne zondagavond. Tot morgen!

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7.873 meldingen. Ruim 600 meer dan het jaar ervoor. Bevoegd minister Rob Beenders.
4: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
3: De nieuwe zoektocht naar de vermiste Heidi de Schepper heeft niets opgeleverd. Vrijwilligers zochten vandaag opnieuw naar haar lichaam in Balen. Deze keer in een bos waar een van de drie verdachten eerder al een moord pleegde. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Onder meer haar toenmalige partner wordt verdacht van moord. Op Ameland, een van de Waddeneilanden in Nederland, zijn 32 mensen gered. Het gaat om wadlopers die van eiland naar eiland wandelen bij laag tij. Maar ze werden verrast door hoger water. De kustwacht zette onder meer een helikopter en reddingsboten in. Iedereen werd uiteindelijk veilig aan wal gebracht. Vanavond nog stevige buien in het oosten. In het westen is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.

0: Crazy. Ja, het was nummer van oktober 1987, maar toch bij ons niet echt zo'n heel grote hit eerder bescheiden. Ice House.
1: Van 8 tot 10.
2: Michel de Groot.
1: Easy listening. Didn't

0: lekkerste ijs ambachtelijk bereid vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Iedereen goed opgelet.
0: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

Never Rains in Soundtown, California. Het groeide uit tot een van zijn grootste hits, al scoorde het niet in elk land even aardig. Albert Hammond. Op dinsdag 19 mei van 20 tot 23 uur kom je tijdens de open deur in de Hemmekes meer te weten over het komende seizoen bij Ferm Zichem. Je kan daar gratis naartoe. Rod McEwen, we hebben ook Roger Whittaker, maar nu eerst deze van Rod Stewart. Tonight's the night.

Rod McEwen bij Demerstad. Op donderdag 21 mei verandert tussen 17 en 18 uur heel Vlaanderen in één grote telpost. Ook de stad Diest neemt deel aan deze 9e editie van Straatvinken.

Lee Towers en Frankie. Het vernieuwde station van de Statist is onlangs officieel ingehuldigd en vormt nu een modern en comfortabel en volledig toegankelijk mobiliteitsknooppunt. De werken duurden maar even 5 jaar.

0: kleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Big Love en Robert Plant. In Herselt zijn buren zich massaal gaan verzetten tegen de mogelijke komst van een McDonald's-filiaal. Ze willen vooral geen aarschotse toestanden.
1: Michel de Groot. Van 8 tot 10. Easy listening.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het voetbal heeft Club Brugge een flinke stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club Brugge nu 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Het kwam door de hevige regen. Er had zich water opgehoopt op het dak. De winkel was op dat moment gesloten. Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. Op Ameland, een van de Waddeneilanden in Nederland, zijn 32 mensen gered. Het gaat om watlopers die van eiland naar eiland wandelen bij laagtij. Maar ze werden verrast door hoger water. De kustwacht zette onder meer een helikopter en reddingsboten in. Iedereen werd uiteindelijk veilig aan wal gebracht. En de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker heeft bijna 7,4 miljoen euro opgebracht, een recordbedrag. Er kwamen ruim 1300 teams aan de start die 1000 kilometer reden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het was de 15e editie. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Tistersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan.

An American Dream, ja, velen hebben die wel, denk ik. The Dirt Band. Zin in iets leuks en actiefs? Wel, je kan een uitdaging aangaan en dat met de gemeente Lummen. Je kan op avontuur in Lummen met een heel nieuw interactief stadspel. Je vindt er alles over terug op de Facebookpagina van de gemeente Lummen. Dus

What Becomes of the Broken Hearted? Dave Stewart vanavond bij Demerstad in Easy Listening. Wil jij erkend worden als sportclub bij de stad Halen? Dat kan natuurlijk, want je kan jouw sportvereniging laten genieten van heel wat voordelen, zeg maar. Hoe moet je het aanvragen? Wel, dan moet je het aanvraagformulier downloaden via de website van de stad Halen. En nu Belinda Carlisle,

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Matt Bianco. Ja, dat is niet de naam van de frontman natuurlijk, want het is gewoon de naam van de band. Hun grote hit uit de jaren 80. Nu, donderdag 21 mei, jawel, om 19:30 is er in het Oosterhof in Lummen een interactieve infoavond van het Huis van het Kind over thema's, gevoelige thema's zoals alcohol, roken of drugs bij je kinderen. Je moet wel vooraf inschrijven en dat doe je via reservaties.lummen.be, maar het staat ook allemaal aangegeven op hun Facebookpagina.

0: DND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijernieuwer.

Kerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelservice Van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.

Seven Tears, de Goombie Dance Band. Blok je liever in groep dan alleen op je kamer, dan hebben ze in Tessenderlo Ham de oplossing. Want er is een blokbar geopend in Den Heuvel, Solveld nummer 32. En dat tot en met 27 juni. Elke dag van 8 tot 23 uur kan je daar terecht om eventueel in groep te studeren. Tina Turner komt eraan en dan neemt dat mijn tijd helemaal in beslag. Ik wens je nog een fijne zondagavond. Graag tot volgend weekend. Straks is er nog Frits.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour supermarkt gedeeltelijk ingestort. Het kwam door een wolkbreuk. Er had zich water opgehoopt op het dak. Tom van Damme van de brandweer.
4: We hadden een geluk dat de winkel gesloten was en dat er eigenlijk geen slachtoffers aanwezig waren. Maar ter plaatse nu, er is inderdaad een instorting geweest van ongeveer een 10 bij 20 meter, waarbij het dak volledig naar beneden gekomen is en al het water doorheen de winkel is gespoeld.
3: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. Er is risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zegt de Vlaamse ebola-expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen dus fors oplopen.
5: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Zijn er weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
3: Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Union-trainer David Hubert.
6: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een hele grote optie zou kunnen pakken op die titel. En wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
3: En het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Je uiterlijk is het eerste dat opvalt als je voor het eerst iemand ontmoet. Zorg dan ook dat je positief overkomt, want een gezicht is pas echt een gezicht als daar een glimlach op staat. Dr. Love. Als remedie schrijven wij de grootste en populairste hits aller tijden voor. Volgens het stramien, veel plaatjes, weinig praatjes.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoirée, van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk!
0: Michel, bedankt voor jouw bijdrage van daarnet. En nu zijn wij het die het mooie weer

first, the last, my everything. Jij bent dus mijn alles. Met jou deel ik vreugde en verdriet. En op jou kan ik altijd rekenen. Ik was trouwens altijd een fan van stripverhalen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

You're going to lose that girl. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Je verliest vrienden en je leert er nieuwe kennen. Wat blijft is de geschiedenis. Op 17 mei 1846 verwierf Adolf Sax het octrooi voor de saxofoon. In 1940 werd Middelburg gebombardeerd door Nazi-Duitsland. In Noorwegen vieren ze jaarlijks, op 17 mei, de Nationale Feestdag. Evenjaarlijks is dat de verjaardag voor de Nederlandse koningin Maxima.

The Way to Your Heart. Die zoeken we onophoudelijk bij onze naasten. Dat lukt niet door te denken, maar veeleer door te voelen. Mocht er toch iets onvoldoende lukken, zadel je zeker niet op met een schuldgevoel. Vroeg of laat vind je het gewenste ritme wel.

0: Reach Out, I'll Be There. We onderbreken even dit programma om Belga toe te laten het nieuws van de dag door te nemen. Intussen voorzien we ons van een verse kop koffie, zwart en sterk.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Na 11 zijn we sowieso terug bij jou. Tenminste, als de press niet slaagt in zijn voornemen.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mortsel in de provincie Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. Door een wolkbreuk had zich water opgehoopt op het dak. Tom van Damme van de brandweer.
4: We hadden een geluk dat de winkel gesloten was en dat er eigenlijk geen slachtoffers aanwezig waren. Maar ter plaatse nu, er is inderdaad een instorting geweest van ongeveer een 10 bij 20 meter, waarbij het dak volledig naar beneden gekomen is en al het water doorheen de winkel is gespoeld.
3: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan opengaan. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie een loslopende tijger doodgeschoten. Dat melden lokale media. Hij viel een man van 73 aan, die raakte zwaar gewond. De tijger was ontsnapt uit het privépark van een dierentemmer die shows geeft met tijgers. Enkele Brugge zet een belangrijke stap richting titel in het voetbal. Club won de topper tegen Union met 5-0. Clubspeler Joaquin Seys.
5: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union was de best verdedigende ploeg in België. Dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn vanavond. Maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het donderdag afmaken.
3: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Als het donderdag gewint op KV Mechelen is het zeker van de titel. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Wees gerust door luisteraars, we hebben de nieuwstijd niet misbruikt om stoned hier weer in de studio te verschijnen. Always the sun. Dit jaar hebben we inderdaad niet al te veel reden om te klagen over het weer.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk!
0: Bedankt voor het luisteren en een dansje plaatsen is zeker niet verboden.

Walk Right Now. De maand mei wordt ook wel eens als Maria-maand bestempeld. En dus trekken velen te voet naar de Basiliek van Scherpenheuvel om een of andere wens te ondersteunen door een kaarsje te laten branden. Maar het allerzwaarst is ongetwijfeld de dodentocht. Die wandeling, of zou ik niet beter spreken over een martelgang van 100 kilometer, vindt dit jaar plaats op 14 augustus. Every

0: On and on and on. Er zijn bepaalde zaken in het leven die onvermijdelijk zijn en niet te stoppen. Zowel fysiek als mentaal. Dat mag evenwel niet leiden tot gepieker. Want dat voert naar angst en werkt remmend.
1: Frits van Perk!
0: Verdrijf de zorgen met een glimlach. Dat lucht op.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Je hoeft niet naar huis vannacht. Maar toch de mensen thuis even verwittigen. Want anders gaan ze zich zorgen maken. Niets is zo vervelend als iemand zonder boe of ba uit je leven verdwijnt en zelfs niet reageert op jouw pogingen om dat contact te herstellen. Blijf toch maar je beste beentje voorzetten.

0: Om thuis te geraken moet ik inderdaad over enkele heuvels. Met name de Steenberg in Bekkenvoort en de Hoensberg in Schoonderbuiken. Maar dat houdt ons fit.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Als je het goed vindt, zetten we een punt achter het programma met Nick Kershaw. We wensen je een heel fijne week toe en maken graag afspraak voor volgende zondag.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt nadat een man dood op straat is aangetroffen. De man werd gisteren gevonden voor zijn woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht. Daarom stelde het parket een onderzoeksrechter aan. Die zal de verdachte verhoren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een belangrijke stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Voor Union is de titel ver weg, beseft ook trainer David Huber.
4: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een hele grote optie zou kunnen pakken op die titel. En wij moeten 6 op 6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is het.
3: Als Club Brugge donderdag wint op het veld van KV Mechelen, is het kampioen. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben een Demeister.

ogen sluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt nadat een man dood op straat is aangetroffen. De man werd gisteren gevonden voor zijn woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht. Daarom stelde het parket een onderzoeksrechter aan. Die zal de verdachte verhoren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om het leven. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert, zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een belangrijke stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union, met nog 2 wedstrijden te spelen. Voor Union is de titel ver weg, beseft ook trainer David Huber.
4: Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
3: Als Club Brugge donderdag wint op het veld van KV Mechelen, is het kampioen. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten, minima rond 8 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima rond 14 graden. Dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mortsel in Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. En dat kwam door een wolkbreuk gisteravond. Er had zich water opgehoopt op het dak. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan openen. Er is een risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zeggen Vlaamse experten. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen nog fors oplopen. Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. En dat is op zich wel vreemd te noemen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 moeten dood. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. Het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van dat offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen, vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.